And now this vagal winter zal ik me oud voelen. Zoals een prachtig versleten Babylon dat schreeuwt om een nachtelijke herinnering. Geef me geen veilige namen, nog op een vervloekte daden. Maar laat me mijn onderaardstrolende grafberg van marmer, plant en noodzakelijk vervormen. Laat me dit klagelijks leven als grillige leegte en edele stilte. Bij de duivelse inspookcultuur. Laat me deze blind vervende eenzaamheid uit de biologische overlevering. Waarin ik als een achteloos strand zal vervallen tot een zee.

annullerende anamorphie, vraagt steeds, zonder eiland, zonder inopdelende legende, steile muren. Het worden blijft een apersoorde hecatombe, en versagen doe ik langs miskende omwegen, want...